0: Hoekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij in gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran over een definitief einde aan de oorlog. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. Het weer, zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
0: Het verkeer.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu. De hits.

0: Omroep Venlo.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
2: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
1: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
3: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
1: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staan op dit moment geen files, maar er is wel vertraging op het spoor. Tussen Roermond en Sittard rijden namelijk geen treinen. En dat komt door een misselstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
7: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velomag. Ook voor een helm. Wissen bij ons op het juiste adres. Velomag in Tegelen.
8: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
9: Zin om af te koelen? Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier van jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen.

0: In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht en Roermond kwamen bomen op de weg terecht. Het weer, zonnig en heet, het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
1: Het verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staan op dit moment geen files, maar er is wel vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Roermond en Sittard door een wisselstoring geen treinen. En dat gaat tot een uur of 9 vanochtend duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Is Omroep Venlo.
4: De klas.

0: is Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
3: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huis en Haar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huis en Haar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenhaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
4: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
7: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot, de kans nu, dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
6: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
8: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
6: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
9: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
10: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gellen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gellen in Stralen.
11: Alles voor de lekkerste barbecue.
12: Heb jij problemen bij lopen of bewegen? Kom dan naar Podotherapie zonder kamp en Wijnands. Wij luisteren naar je klachten, vormen een totaalbeeld van je voet, knie en rug en vinden samen met jou een passende oplossing voor jouw specifieke probleem. Van kinderen tot topsporters Wij zijn er voor iedereen van jong tot oud. Gezond bewegen gaat beter met minder klachten. Het team van Podotherapie Zonderkamp en Wijnands staat voor je klaar in Venlo, Tegelen en Panningen. Meer info op podovenlo.nl.
10: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
13: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Het weer, zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
1: Het verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Er staat één file in de regio. Op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. En er rijden op dit moment geen treinen tussen Roermond en Sittard. Dat komt door een wisselstoring. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Venlo maar. Ook voor een helm is ze bij ons op het juiste adres. Venlo maar in Tegelen.
2: Vallen echte mussen van het dak? En baal ze ook zoe van die trucleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaatnieuws.
3: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
4: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
7: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
6: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
8: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert daar ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
6: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
9: Het verkeer.
10: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file in de regio. Op de A73 vanuit Venlo naar Nijmegen heb je tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten vertraging. Ze aansluit over 10 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
11: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete woninginrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
12: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
11: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.

0: Taylor Swift met Elizabeth Taylor.
1: Goedemorgen.
2: Vitamine Venlo.
1: Iedere vrijdagochtend tot 11 uur.
2: Dit is Vitamine Venlo.
1: Ruud Fleuren.
0: Ja, hartelijk welkom. Hier heb je het doorstaan. Ja, het was een officiële pritnacht. Een plaknacht. Jeetje. Warm, heet, benauwd, plakkerig, broeierig en stevige buien vannacht. Hè? Oh, ik weet niet of je er wakker van bent geworden. Mocht je dat niet zijn, dan heb je direct wel antwoord op de vraag waarom dat allemaal overal takken op de weg liggen en her en der nog wat plassen staan. Want dat ging me toch even tekeer vannacht, niet normaal zeg. Goed, dat wordt vandaag weer ruimschoots ingehaald met temperaturen ruim boven de 30 graden. Lekker. En voorlopig geen last van dit, hè. Even zeg maar, die ijslaag van de auto eruit krabben. Dat dan weer niet natuurlijk, hè? Nee. Het is vandaag 19 juni 2026. Over twee dagen begint de officiële zomer. En hebben we ook de langste dag te pakken. Vanochtend ging de zon op om 5:50, 5:20. Ja, en ik weet niet, ik was gisteravond om 11:00... stal ik nu even de neus buiten de deur. En heb je gewoon nog het idee dat het nog licht is, hè? Ja, echt. Zodra je nog wat contouren kunt blijven zien, zolang dat het geval is, is het officieel nog een beetje licht. Ja. Vandaag Wereld Drenteldag. Ja, dat is een beetje rustig aandoen. Een beetje aankeutelen. Ook wel bekend als Nationale Lummeldag. Of Aankeuteldag, ja. Lekker drentelen. Ik ben voor. Jij ook? Ja, goed zo. In 1867, op deze dag in het verleden, werd het Nederlandse Rode Kruis opgericht. 1978 verscheen de eerste Garfield-strip van de Amerikaanse striptekenaar Jim Davis. Met de kat Garfield en het hondje Odie. En in 2001, toen verscheen de Nederlandse editie van Wikipedia. Ja. En in 2002 was er die ballonvader, die steenrijke Amerikaan Steve Fossett. En die begon met zijn solo ballonvlucht rond de wereld. Ja, dat lukte. Uiteindelijk landde die op 4 juli 2002. Maar uiteindelijk liep het niet goed met hem af. Want op 3 september 2007 verdween die tijdens een vlucht in een klein vliegtuig. En werd later in 2008 werd die teruggevonden. Want niet overleefd, nee. Kijken we nog even wat er in het verleden gebeurde hier in Venlo. In 2015 werd bekend dat de Klingerberg in Blerik de wijk was met het hoogste percentage inwoners met een WW-uitkering. En daarnaast stonden nog eens 5 andere Venlose wijken in die top 10 van Nederland. Het ging onder andere Blerik Noord, Lom, Vossenor, Op de Heide en ook Stil. Deed niet heel erg goed. En de gemeente gaf hier toen over aan dat bekend was dat het opleidingsniveau in Venlo laag was en dat er relatief weinig jongeren woonden. En deze feiten zouden de cijfers beïnvloeden. En in 2022 won de nieuwe huisstijl van Museum van Bommel van Dam een Europese Designprijs. Tijdens het prestigieuze European Design Festival. De huisstijl van het museum is gemaakt door het Venlose designbureau Luidspreker. De letters VB en daaronder VD, een kartelrand. En dat was ook een verwijzing naar de historie van het pand waarin het Museum van Bommel van Dam zit. Dat is namelijk het oud postkantoor. En in 2023 werd bekend dat het historische aanzicht van de Tegelse Sint-Martinusstraat gered was. De gemeente was oorspronkelijk van plan om daar de kasseien te vervangen. En uiteindelijk is daar door heel veel protesten is daar een stokje voor gestoken. En is het een van de allermooiste straten in heel Tegelen, de Martinusstraat in Tegelen. Ja goed, dat is dan weer behouden voor het nageslag.

José Feliciano. Pantea Cantar. Dat betekent letterlijk begin met zingen. Of ga zingen daar. Zing je de lof maar de lijf. Want het is bijna weekend. Godverzengend heet worden. Maar goed, dat zal de pret niet drukken. Gewoon wat dichterbij bij de airconditioning blijven. Of gewoon niet al te druk maken. En dan af en toe met de voetjes lekker in het water. Goed, en over José Feliciano gesproken. Ja, dat is eigenlijk, hij is eigenlijk voornamelijk bekend van dit lekker liedje. Hè? Als nu de kerstboom zou staan, zouden zelfs de kunstbomen uitvallen wat dat betreft. Feliz Navidad was dat. Goed. Maar wij kozen vanochtend voor de zomerse variant Ponte a Cantar. Ponte a Cantar. Goedemorgen allemaal. Dadelijk gaan we eens even bellen met het weerorakel Frank Burum. Die zit natuurlijk ook ingespannen gebogen over die weerkaart. Want ja, dat komt niet zo vaak voor, hè. Dat het een graadje of 35 gaat worden. En mocht je al bezig zijn met het plannen van volgende week. Nou, volgende week kunnen, als je mocht je met de trein gaan. De tweede helft van komende week kun je een paar dagen geen gebruik maken van Arriva-treinen richting Roermond en Nijmegen. Er wordt weer gewerkt aan de Maaslijn. Op donderdag 25 en vrijdag 26 juni. Hele dag geen treinen tussen Venlo en Roermond. Reizigers kunnen gebruik maken van stoppen en snelbussen. En op zaterdag 27 en zondag 28 juni. Geen treinen tussen Venlo en Nijmegen. Ook daar weer busverbindingen. Nou goed, dat is in elk geval pas later van zorg. Ik bedoel, misschien is zijn deze temperaturen ook wel ideaal om even langer thuis te werken. Goed. This is One Republic en Vitamine Venlo. Run.

0: Frank Burgum.
1: Dat was One Republic met Run, Run, Run. Ik zag vanochtend zelfs nog een individu hardlopen. Nou, dat ging nog, dat was kantje boord. Maar ik denk, veel later moet het niet worden. Want dan echt, je legt het gewoon af met die hitte. Goed, eens even kijken hoe die de nacht is doorgekomen. Frank Burgum, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud.
1: Heb je goed geslapen, Frank?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee. Het was een echt nou een plaknacht.
1: Ja.
2: Maar wat een nacht als dat. Gisteravond, ik zat voetballen te kijken.
1: Ja, Frank, ben jij binnen of buiten? Want de verbinding is niet super.
2: Ik ben buiten, joh.
1: Oh, nou ja, dan proberen we het even. Maar je was voetballen kijken, ja?
2: Ja, moet ik even naar een andere locatie lopen. Want ik bedoel, ik kan niet over, ik kan op het dak gaan zitten.
1: Maar... Dit is prima. Het is al beter, goed zo.
2: Het is al beter, nou. Ja, ik was voetbal aan het kijken en ik had natuurlijk Buienradar gevolgd, en dat doe ik altijd. En dan kun je dus eigenlijk ook zien dat er het een en ander aan zat te komen. Dat zat eerst op Frans grondgebied, daarna op Belgisch grondgebied. En vervolgens trok dat het zuidwesten van Nederland binnen. Maar dat hele systeem, het lag wel in de verwachtingen, maar het hele systeem werd actiever naarmate het naar het oosten trok. Want daar zat overigens nog de warme lucht, want het is gisteravond heel lang.
1: Ja,
2: het was 30 graden geweest, dus het was gewoon... het was pinkersweten gisteren.
1: Ja.
2: Nou ja, dan weet je het wel, dan voel je een beetje die klamme deken. En dan begint het te rommelen en te flitsen in het zuidwesten.
1: Frank, ik ga je Frank, ik ga je nog een keertje bellen. Want het blijft een beetje krakerig en blikkerig. En dat is niet de bedoeling. Dus blijf heel dicht bij de telefoon. Ga je nog even bellen opnieuw.
2: Ja, oké. Okay. Jojojo.
1: Want dat kan natuurlijk niet, hè. Ik bedoel, dat mag de... Blijft dat toch de hele tijd hier? Zo, kijk. Ik moet even een nieuwe draaien. Telefoon. Eens even kijken waar de Burgumbaas of die... de telefoon gaat opnemen.
2: Ruud.
1: Frank, dit is beter, denk ik.
2: Ja, ik...
1: Ach, jongen, dit is geweldig. Dit is geweldig. Ja. Maar goed, je zag de buien aankomen vanaf Frankrijk.
2: Nou ja, ik volg natuurlijk de buienradar. Toen zag ik die systemen al bewegen in onze richting. Ik denk, nou, we liggen een beetje in de vuurlinie.
1: Ja.
2: En zo was dat ook, want om 1 uur... zag ik het in het zuidwesten behoorlijk licht. En ik sliep toen nog niet, want ik was die wedstrijd aan het kijken tussen Canada en Qatar.
1: Ja.
2: En denk ik van, nou moeten we toch maar eens even in de gaten houden. Nou, vervolgens heb ik toch maar de weg naar mijn bed gevonden, want ik vond het belletjes met het voetbal. En ik had genoeg geleden tussen haakjes met die warmte. Dus ik denk, ik ga lekker liggen en... ik lag er niet in bed, toen ging het los.
1: Ja, en hoe?
2: En hoe? De ramen werden er hier bijna uitgeblazen bovenin. En ongelooflijk, wat ging dat tekeer. Dus ik heb de ramen dichtgemaakt. En ik zag dat er nogal wat takken naar beneden waren gekomen. Jij maakte er ook al melding van aan het begin van jouw uitzending.
1: Ja.
2: En het was bar en boos. Echt, de ene flits naar de andere. Het was gewoon een onweerscomplex wat over ons gebied trok. En wij zijn er nog goed vanaf gekomen, want als we een stuk westwaarts boven Brabant, nou, daar heeft het helemaal uitgehouden. Daar zijn ook bomen omgegaan, huizen beschadigd, bliksem ingeslagen.
1: Ja.
2: Dus, en een paar knallen heb ik toch gehoord vannacht. En ik denk, jezus, nou, ik had mijn ogen dicht op een gegeven moment. En zelfs die flits, die zag ik door mijn gesloten oogleden heen. Ongelooflijk. En daar volgde ook die hele harde knallen op. Nou ja, goed. Ja. Dat was onweer zoals je... Ja,
1: niet vaak
2: deze naam
1: nee.
2: echt eer aan. Onweer.
1: Onweer, nou, ja, nou, precies.
2: Ja, er zijn mensen dol op en sommige mensen hebben er heel veel angst voor. En goed begrijpen, want het is een heel... Het is een behoorlijk heftig weerfenomeen. En als er dan ook nog zware windstoten bij komen, is het helemaal heftig. Maar als er dan ook nog dikke hagelstenen bij zitten, dan is het helemaal... ja, uitkijken geblazen. Nou, laten we dat even achter ons. We hebben dat even gehad. De natuur heeft een verfrissing gehad. En wij hebben de oordoppen in kunnen doen vannacht vanwege het heftige onweer. Nou, vandaag is de verwachting dat wij bij een zuidoostenwind de temperatuur nog wat hoger opgejaagd wordt. En dat is ook afhankelijk van de zon. Maar die zon die gaat echt wel zijn best doen. En ik zie nu al wat kanteelvormige bewolking, dus dat zijn onweersverklikkers. die ook gaan vertellen dat het vandaag eigenlijk een herhaling van zetten wordt. Alleen niet meer zo laat. Ik denk aan het einde van de middag dat het dan kassa is. En dat is waar eigenlijk gebruikelijk in deze situatie. Dat de onstabiliteit vergroot wordt doordat de temperatuur opgejaagd wordt in de richting van de 35 graden vanmiddag. Nou, en als dat gebeurt, dan, dan maak je borst maar nat. Dan kan de bovenlucht dat absoluut niet behappen. En dan krijgen we zo'nzelfde situatie. En dan is het altijd nog maar de vraag of wij ook getroffen worden door zo'n onweerscomplex. Afgelopen nacht lukte dat wel. En als het goed is, gaat dat vandaag ook lukken. Maar ja, nogmaals gezegd, en ook de laatste tijd, om aan degenen die daar geïnteresseerd in zijn, om ook de lucht even goed in de gaten te houden. En als het vanmiddag om 5 uur gaat onweren, dan zie je dat ongetwijfeld aan donker wordende luchten, dreigende misschien shelf clouds die voor een onweersbui konden aandraven. En dat zijn eigenlijk wel
1: ze kondigen de onweersbui stevig aan, ja, als je dat ziet aankomen.
2: Zo is dat.
1: Zo is dat.
2: En dan zie je die mammatus bewolking, dat zijn die zakken die ontstaan onder een bui. En als je dat ziet, dat zijn allemaal ingrediënten om een bui ook stevig te laten uitpakken. Nou, hou de buienradar, de weerberichten en hou de lucht in de gaten vooral. Ziet dan uit dat het eind van de middag inderdaad stevig gaat uitpakken. Maar dat is allemaal last minute werk. Waar de buien komen is niet te zeggen. En dat geldt eigenlijk ook voor de zaterdag hetzelfde. Dus het is gewoon in het weekend ook weer. Morgen krijgen we ook zonnig weer. Temperatuur wordt weer opgekrikt in de richting van de 32 graden. En dan hebben we weer zo'n tropische dag te pakken. En dan heb je altijd met een koude bovenlucht, als de wind uit de veranderlijke richting komt, kun je zomaar een keer zo'n koudere bel met lucht op grote hoogte hebben. En dan wordt dat hele zootje nog eens een keer flink aangestookt. Nou, dan heb je eigenlijk het hele weekend ook van hetzelfde laken te pakken. Dus iedere keer eind van de middag, begin van de avond. En op zaterdag zou dat zomaar kunnen zijn als Nederland aftrapt tegen Zweden. Dat we ook weer te maken krijgen met plaatselijke onweersbuien. En met alle ingrediënten. En vooral vandaag, omdat de temperatuur richting de 35 graden gaat, zouden we ook eigenlijk wel rekening moeten houden met dikke hagelstenen. En ja, dat is niet te hopen dat het dat zo snel over ons gebied trekt.
1: Nee.
2: Daar hebben we allemaal niks aan. Maar het is wel iets wat zou kunnen gebeuren, Ruud.
1: Ja, ja. En na het weekend hebben we gewoon steady 32 graden, 30 graden zon. Wat de klok slaat.
2: Als ik de weerkaarten bekijk, het blijft gewoon volop zomers, zo niet tropisch. Er komt alleen een klein dipje aan en dat is de weersverandering die aankomt midden volgende week. Dus woensdag, donderdag, ik ga het kwik uitkomen op de 25 graden in de middag. En dat is heerlijk om mee te maken.

0: als dat gaat gebeuren wat in de kaarten staat, dan hebben wij tot zover we kunnen kijken, hebben we zomer weer. En die wisselvalligheid, op het moment dat die wind naar het noordoosten draait en we hebben hoge druk ten noorden van ons, dan is de wisselvalligheid meteen de pas afgesneden. En dan ben je van die onweersbuien af, dan krijg je een droge periode met noordoostenwinden en temperaturen die weer rondom die 30 of zelfs daarboven liggen. En soms ook net een paar graden eronder. Dus eigenlijk zomer in optima forma, ook op de langere termijn, Ruud. Dus ja.
1: Het is hartstikke helder, Frank. We zijn volledig geïnformeerd.
2: Dank u wel.
1: Dus we gaan vandaag even oppassen voor de regen en de onweer. En verder gaan we het gewoon volgen de komende week, Frank. Heerlijk, ook wel genieten geblazen.
0: Ja, vind ik ook. Ja. Het hoort erbij, het is gewoon zomer, Ruud.
1: Mag ik je dank zeggen en een bijzonder fijn weekend toewensen?
0: Hartstikke fijn voor jou en de luisteraars.
1: Tot volgende week, Frank.
0: Dag Ruud.
1: Dag Frank.

0: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 gewond geraakt. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Het weer: zonnig en heet, het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
0: Het verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat

0: geen files, maar er is nog wel steeds vertraging op het spoor. Tussen Roermond en Sittard rijden nog steeds geen treinen door een wisselstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Fleuren op vrijdag.
2: Vitamine Venlo.

Hans Bolleks. Samen met Ellen ten Damme. En die zalige zomer die pas net begonnen is. Ook vandaag weer kan uitmonden in, ja, toch wel serieus. Ja, noodweer, weet ik het. Ik weet niet, dit is al een code geel gegeven trouwens. Kwestie van tijd waarschijnlijk. Goed, dit is Vitamine Venlo, dus 9 over half 10. Op 19 juni. Ja, dat is altijd een dilemma met dit weer. Wat eet je dan, hè? Want eigenlijk heb je vooral dorst met dit warme weer. Dat je denkt, oh, ik moet goed hydrateren. Ik blijven drinken. Ja, en dat eten, daar heb je dan niet zoveel zin in. Maar ik kwam een idee. Hete bliksem. Dat is ook een gerecht. Dat is een oud gerecht. Maar dat is een stampot. Ik weet niet of je dat zo lekker vindt met dit warme weer. Maar goed, het is een stampot. 2 delen aardappel. 1 deel zure appelen. 1 deel zoete appelen of peren en 1 deel uien. En dit gerecht wordt vaak opgediend met bloedworst. Lekker! In het hele land wordt hete bliksem traditioneel gegeten met klapstuk. En vaak zit er ook stukjes spek bij. Ergens ziet ook al heel veel mensen gewoon kiezen voor huzarensalade of zoiets. Lekker koude schotel. Of gewoon een bakje salade, niet te veel gedoe. Of de overwelbekende barbecue natuurlijk, dat is ook altijd wel lekker, hè.

nooit meer iets van gehoord natuurlijk. Pour een vlucht avec toi. En dan realiseer je wel dat het Frans toch een mooie taal is, maar ook wel heel erg lastig. Tenminste, voor mij persoonlijk. Je m'appelle Ruth et je fume la pipe. Daarmee houdt het dan weer helemaal op. En je monte le cheval. Dat zijn wat basiswoorden. Gauche en à droite. Maar verder, hè? Ik bedoel, wat dat betreft ook altijd heel voorzichtig zijn om de Fransen te betichten dat zij geen Engels spreken. Want ja, het Frans van menig Nederlander is natuurlijk ook niet om over naar huis te schrijven. Goed, het kan vandaag 35 graden worden, hoge luchtvochtigheid. En Frank Beurm gaf zojuist al aan, grote kans op stevige onweersbuien. Ja, en tijdens onweer is een gebouw gewoon de veiligste plek. Sluit ramen en deuren, blijf uit de buurt van de ramen. Ook wordt geadviseerd om gevoelige apparatuur uit stopcontact te halen. Als je buiten bent, ja, dan je kunt niet ergens naar binnen toe. Dan kan een auto met een metalen dak ook een veilige schuilplaats bieden. Open water is absoluut niet verstandig en bleef ook te buurt van metalen objecten zoals hekwerken, masten en elektriciteitspalen. En mocht je je tijdens een onweersbui op een open terrein bevinden en kun je nergens schuilen, dan kun je het beste gebukt gaan zitten. Met de voeten dicht bij elkaar en maak daarbij zo min mogelijk contact met de grond.

De dames en heren van Sommieu, Dark Before the Dawn. Het is 9:55. Het is Omroep Venlo. En nog tot 11:00. Vitamine Venlo. Ja, en als het dan zo warm is, hoe fijn zou het dan zijn als je een lekker verkoelende duik kunt nemen. Dit zwembad, maar Stichting Buitenbad Groot Venlo wordt opgeheven. Dat heeft het bestuur besloten na een periode van ruim 1,5 jaar... zonder activiteiten rondom de baden. Alle bestuursleden hebben de functie neergelegd. En in bericht aan de vrijwilligers spreekt het bestuur zijn dank uit voor jarenlange inzet. Daarbij is in het bijzonder de onderhoudsgroep genoemd. En volgens het bestuur is de verwachting dat er tenminste tot seizoen van 2027 geen activiteiten op het terrein zullen plaatsvinden. En door de bouw van het nieuwe binnenzwembad was het deze zomer sowieso geen optie om het buitenbad te openen. Er wordt gehoopt dat wanneer de bouw van het nieuwe zwembad klaar is, er weer massaal gezwommen kan worden in Blerik. Het is goed voor Blerik als er een zwembad komt. Anders voorzitter Hans Huis van Buitenbad Groot Venlo. En goed, we zullen zien dat het zwembad dan weer open is. Dat je dan een vreselijke slechte zomer hebt. Maar goed, laten we dat even niet gaan jinxen. Laatste plaat van dit uur in Vitamine Venlo komt voor rekening van Zara Larsson. Dit is Lush Life.

0: is Omroep Venlo.
1: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair, en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
3: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen, Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser kan echt niet.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Heb jij problemen bij lopen of bewegen? Kom dan naar Podotherapie Zonderkamp en Wijnands. Wij luisteren naar je klachten, vormen een totaalbeeld van je voet, knie en rug en vinden samen met jou een passende oplossing voor jouw specifieke probleem. Van kinderen tot topsporters, wij zijn er voor iedereen van jong tot oud. Gezond bewegen gaat beter met minder klachten. Het team van Podotherapie Zonderkamp en Wijnands staat voor je klaar in Venlo, Tegelen en Panningen. Meer info op podovenlo.nl.
8: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo maar. Ook voor een helm is ze bij ons op het juiste adres. Velo maar in Tegelen.
9: Zin om af te koelen? Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier voor jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad. Met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
0: Omroep Venlo, 96.

0: Simply Red en Vitamine Venno. Dit was Fake.
1: Goedemorgen.
2: Vitamine Venlo.
1: Iedere vrijdagochtend tot 11 uur.
2: Dit is Vitamine Venlo.
1: Ruud Fleuren.
0: Ja, hartelijk welkom. 10:10 op vrijdagochtend, de 19e juni 2026. Ja, temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 35 graden. En ja, door die hoge luchtvochtigheid voelde het extra benauwd aan. Later vanmiddag, vanavond, enkele stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten. En ook morgen, overmorgen, 32 graden broeierig. Ook weer kans op windstoten en onweersbuien. En de hitte houdt ook volgende week gewoon aan. Dus de zomer is goed op gang gekomen. En ja, zover de weerkaarten rijken is er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht, hè. Wat betreft het weer, geen vuiltje aan de lucht. Echt. Ah, lekker. Lijkt ook geen vuiltje aan de lucht voor het nieuwe Venlose beeldmerk, de V. Het beeldmerk lijkt na ruim een half jaar stevig voet aan de grond te hebben gekregen. En volgens de initiatiefnemers wordt het logo inmiddels door veel inwoners en organisaties gebruikt. En wethouder Erwin Boom zegt dat de kritiek van het begin grotendeels is verdwenen. Achter het beeldmerk schuilt wel een flinke investering. En of die zich terugbetaalt, dat moet volgens Boom de komende jaren blijken. Ik vraag me af hoe je dat meet, hè? Nee, geen idee. Extra terrasbezoekers of extra bedrijven die zich vestigen in Venlo. Ja, dat is allemaal een beetje wetenschap van de koude grond natuurlijk. Maar het doel is in elk geval wel om Venlo sterker op de kaart te zetten en meer mensen aan de gemeente te binden. Ja, en de regio Limburg behoort tot de 7 meest innovatieve regio's ter wereld. De nominatie dankt Limburg vooral aan de Bright Light Campussen in Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen en ook hier in Venlo. Die spelen een belangrijke rol op het gebied van onder meer gezondheidszorg, kunstmatige intelligentie, circulaire economie en duurzame landbouw. Gouverneur Emiel Roemer spreekt van een erkenning voor de innovatieve kracht van Limburg. En ook gedeputeerde Stefan Satijn noemt de nominatie een belangrijke bevestiging van de internationale positie van de provincie. En wie zich uiteindelijk de slimste regio ter wereld mag noemen, dat wordt dan in oktober bekendgemaakt. Nou, een paar maandjes wachten, hè? Maar een paar maandjes wachten. En wie anderhalf jaar heeft moeten wachten, dat zijn de herfsthanen. Maar ja, vandaag is het dan eindelijk zover. Ze mogen Pinkpop openen. Na Rowan Hees en de Janssen Baggerband. Eindelijk weer dialectpop over het festivalterrein. Passiespeler regisseur Eva Kussers werd zelfs ingevlogen om de podiumshow verder te perfectioneren. Nou goed, hoe komt de herfsthanen terecht op het Pinkpop-podium? Nou, je hebt een popkoepel. Pop in Limburg en die reikte elk jaar de belofte uit. En in december 24 won de herfsthanen band deze prijs. Pop Limburg wil zo investeren in de groei van de artiest. En natuurlijk zijn de herfsthanen bekend met de vloek van Pinkpop. En dat is namelijk het verschijnsel dat bands die ooit Pinkpop hebben mogen openen geen lang leven daarna beschoren is. Nou, daar zijn we natuurlijk helemaal niet bang voor. En natuurlijk gaan we de herfsthanen draaien. Dit zijn ze met Dichtbus Alles.
1: Ook dit is weer een Venloos vitamintje.

0: Ach, daar zijn er voldoende mensen die vandaag moeten werken. Ja, tot 5 uur, dat vind ik wel wat overdreven persoonlijk. Wat dat betreft, ja, eerder even het stokje of de pijp aan Maarten te geven, dat vind ik prima. Working 9 to 5, dat was niemand minder dan Dolly Parton. En Flinke doet al zijn best om te gaan starten met zomer vandaag. Maar dat vind ik nog niet zo. Dat komt straks nog aan de orde. Want we gaan het namelijk eerst hebben over de zweefvliegclub hier in Venlo. Die hadden een tijdje geleden hadden die een open dag. Daar zijn ongetwijfeld heel veel mensen op afgekomen. Maar een volgend groot evenement staat alweer op stapel. Namelijk Euroglide 2026. En iemand daar heel veel van af weet, dat is Joeri Bierings. Joeri, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben je ook bij de open dag geweest? Een paar weken geleden?
1: Ik was helaas verhinderd. Ik ben dit jaar niet bij de open dag geweest.
0: Niet erbij
1: geweest. Vorige andere keren wel, maar deze keer niet.
0: Was het druk? Heb je dan iets?
1: Het was wel een hele goede, een hele geslaagde open dag. Ontzettend druk geweest ook.
0: Ja.
1: En we hebben heel veel mensen kunnen laten kijken in onze keuken.
0: Ja. Nou ja, jouw focus is natuurlijk totaal gericht op Euroglide. Wat aanstaande maandag gaat beginnen. Neem ons even mee. Wat is dat precies voor een evenement voor de zweefvliegtuigliefhebbers?
1: Nou, de Euroglide is eigenlijk een nomadentocht door Noord-Europa per zweefvliegtuig. En het idee is dat we hebben allemaal een gezamenlijk startpunt en een gezamenlijk finishpunt. Dat is het vliegveld in Venlo. En elke dag probeert elk team zo ver mogelijk te komen. En de volgende dag vanaf datzelfde punt, of een punt daar in de buurt, weer te vertrekken om zo de complete opdracht af te leggen.
0: Aha.
1: En uiteindelijk, er zit ook een wedstrijdelement in, hè, wie het eerste terug is heeft gewonnen.
0: Oké.
1: Okay.
0: Ja, maar je moet het dus elke dag wel, je hoeft niet iedere dag terug naar Venlo, begrijp ik.
1: Nee, dat is anders dan, kijk, de standaardwedstrijden in zweefvliegen, daar heb je één veld en vanaf daar wordt een opdracht uitgezet die binnen de dag te halen is.
0: Ja.
1: En dus iedereen komt terug naar hetzelfde veld. In dit geval is het, ze hebben 12 dagen de tijd om 2500 kilometer af te leggen door Noord-Europa.
0: Ja. Maar wat je zegt, je moet de opdrachten vervullen. Wat moet je daarbij voorstellen?
1: Nou, wij hebben de opdracht, wij hebben een aantal keerpunten gemarkeerd. En daar moeten ze dan naartoe vliegen en vanuit daar naar het volgende keerpunt. En zo leg je dus in totaal een afstand van 2500 kilometer af. Alleen de afstanden van het ene naar het andere keerpunt zijn misschien wel dusdanig groot dat je dat niet in één dag voor elkaar krijgt.
0: Ja.
1: Tenzij het een hele goede dag is.
0: Ja, en dan als je dat niet voor elkaar krijgt, dan moet je op een tussenliggend zweefvliegveld landen.
1: Ja, klopt, inderdaad. Nou, en ondertussen hebben wij verschillende zweefvliegtuigen. Maar de echte zweefvliegtuigen die kunnen dus inderdaad in een akker of in een weiland belanden. En die zullen vanuit daar zichzelf moeten transporteren naar een vliegveld waar dan gestart moet worden.
0: Ja.
1: Maar dat starten, dat is niet gegarandeerd. Hè. Wij hebben niet geregeld met alle vliegvelden in Duitsland, België en Frankrijk en Denemarken en Tsjechië. Dat wij eraan komen en dat ze dus startcapaciteit moeten regelen. Dus je zult dus naar een vliegveld toe moeten gaan.
0: Ja.
1: En daar ter plekke regelen dat je de volgende dag kunt starten.
0: Maar als je dan in Zuid-Denemarken in een akker moet landen en dan sta je met je zweefvliegtuig. Dus dan moet je gaan bellen en kijken of er in de buurt wat te regelen is. Dat ze jouw zweefvliegtuig komen ophalen en dat je weer omhoog geschoten wordt.
1: Nee, het is de teams die rijden. Er zijn dus mensen die vliegen en er zijn mensen die erachteraan rijden met een aanhanger.
0: Ja.
1: Dus als je inderdaad in een wei terechtkomt, dan word je door je eigen team uit de wei getrokken en dan rij je naar het dichtstbijzijnde veld.
0: Ah, lijkt een beetje ballonvaren op die manier. Maar ook een auto achter je aan rijdt.
1: Ja, eigenlijk min of meer wel, ja.
0: Ja. En dus ook de slaapplekken waar je verblijft is allemaal nog ongewis?
1: Dat is allemaal ongewis.
0: Hallo.
1: Dus,
0: spannend.
1: Dat is zeer zeker spannend. Er zijn er die gebruiken de aanhanger als slaapplek. Hè. Dat kan ook een paar luchtbedden achter elkaar het vliegtuig buiten laten staan. En dan heb je een heerlijke slaapplek.
0: Je zegt de bedoeling is dat Noord-Europa wordt aangedaan. Waarom die komt rijden?
1: Nou, dan heb je niet al te veel hooggebergte. Als jij bergen, dat vereist toch een andere manier van vliegen. Die niet voor iedereen is weggelegd. En als je dus in Noord-Europa, dus Noord-Frankrijk en dan Duitsland tot een stukje in Tsjechië en Polen. Daar heb je niet echt hooggebergte en daar kan iedereen aan meedoen, zeg maar.
0: Ja. Je had het over teams. Ieder vliegtuig wordt bemand denk ik door 2 personen. Of vliegen er ook mensen solo?
1: Niet per se. Niet per se. Er zijn ook eenzitters. Er zijn heel veel tweezitters, maar er zijn ook zeker eenzitters die meedoen. En dan zo'n team bestaat dan uit voor een eenzitter doorgaans uit twee man. En voor een tweezitter doorgaans uit vier man.
0: Ja, de mensen in de auto en de mensen in het vliegtuig.
1: Ja, correct.
0: Ja, hoeveel...
1: En dan wordt dat al dan niet afgewisseld. Hè. Er zijn er die vliegen alleen en die hebben iemand die erachteraan rijdt. En er zijn anderen die wisselen ook af. Eén dag rijden, één dag vliegen.
0: Ja. En hoeveel teams doen er mee, Jori?
1: Dit jaar hebben we 77 teams.
0: Oeh, dat is en allemaal uit Nederland of ook internationale gasten?
1: Nee, internationaal. We hebben Duitsland, Engeland, we hebben Slovenië. We hebben Tsjechië en zelfs Australië.
0: Ja, wow. Maar het is een internationale wedstrijd, dus ik neem aan dat de zweefvliegvelden waar je van afhankelijk gaat zijn in het buitenland ook op de hoogte zijn van deze wedstrijd. En wellicht wel de capaciteit reserveren.
1: Nou, dat is niet... Nee, want het is niet gegarandeerd dat wij een vliegveld aandoen. Maar inmiddels is Euroglide wel uitgegroeid tot een fenomeen binnen de zweefvliegwereld. Wij zijn in 1993 vanaf Eindhoven gestart met... En destijds gesponsord door IBM de eerste Euroglide. En dat was een retourtje vanuit Eindhoven naar Nogaro. Dat is een veldje, ligt in Frankrijk tegen de Pyreneeën aan. En weer terug. Nou, het weer was dermate slecht dat niemand die afstand heeft gehaald. En toen hebben we het in 1994 nog een keer gedaan. En hetzelfde ook een retourtje Nogaro. En toen werd het ook niet door iedereen gehaald. Maar dat smaakte naar meer. Maar om dat nou elk jaar te organiseren, toen zijn we dat om de twee jaar gaan doen. Dus 96 de eerstvolgende. En dat is langzaam is dat gegroeid tot een fenomeen binnen de zweefvliegwereld in Europa. En dus iedereen kent het. En het is ook opmerkelijk hoe met wat voor warm welkom we worden ontvangen op de diverse vliegvelden. Dat is echt ongelooflijk.
0: Ja, daar kan er wel iets bij. Het is natuurlijk ook wel de kers op de taart, hè, als je gepassioneerd zweefvlieger bent. Om zeker dit te mogen doen. Ja, zeker wel. Ja. Doe je zelf ook mee, Jori?
1: Nee, heb er twee keer meegedaan. Eentje in 2000 en eentje in 2002. En sindsdien niet meer. Andere omstandigheden.
0: Ja.
1: De eerste keer toen hebben wij een week lang... ik en een vriend van mij hebben een week lang op Pirmasens gestaan in Duitsland. En daar kwamen we elke dag geprobeerd te vliegen, maar we kwamen daar niet meer weg. En de tweede, in 2002, toen hebben we in 7 dagen hebben rondgeloden. Ja, zijn we terug op Venlo geland.
0: We zitten in een joekel van een hittegolf de komende weken. wat betekent dat voor het zweefvliegen?
1: Nou, je zou zeggen, hoe warmer hoe beter. In zekere zin is dat ook wel. Hè. Warme lucht stijgt op, dat is wat we nodig hebben. Maar dan moet je wel het verschil hebben in de warme lucht en de omgevingslucht. En de omgevingslucht moet koeler zijn, anders stijgt de warme lucht niet op. Het is allemaal relatief. Dus als je heel lang warm weer hebt, dan moet het steeds warmer worden voor thermiek.
0: Okay.
1: Dus dat is niet per definitie goed.
0: Nee.
1: En nou hebben we wel al naar de weerplaatjes gekeken. En de eerste dagen wordt het wel goed. En dan als je richting de tweede helft van volgende week gaat, dan wordt het toch wat lastiger in het noorden van Europa. Maar goed, die modellen, die worden elke dag, laten ze die rekenen. En dan komt er weer iets nieuws uit. Dat is het mooie van het weer. Je hebt er geen vat op.
0: Nee, en de omstandigheden zijn hetzij steeds anders, maar uiteindelijk ook voor iedereen dan weer hetzelfde die in de lucht is. Jori? Ik ga Jori even terugbellen, want volgens mij is de verbinding even helemaal verbroken. Hoppatee. Dat is natuurlijk wel niet de bedoeling dat we dit laatste belangrijke element van dit gesprek niet mee kunnen krijgen. Want ik ben wel heel erg benieuwd wanneer de vliegtuigen bijvoorbeeld ook weer allemaal in Venlo te verwachten zijn. Eens even kijken of Jori nog een keertje te pakken kunnen krijgen. Dun, dun, dun, dun.

0: Ja, ik denk dat het te goed bij mij op was hier. Laten we maar even de spullen aan deze kant neerleggen.
1: Is dat zo?
0: Nee, maar wat ik nog wel een belangrijke vraag vind, is wanneer dat iedereen ook weer terug moet zijn hier in Venlo.
2: Ja, wij hebben de prijsuitreiking op 3 juli.
0: Ah,
2: dus eigenlijk de wedstrijd is tot dat de zon onder is. Het blijft een race totdat de zon onder is. Maar er zijn ongetwijfeld teams die al eerder terug zijn. En op basis daarvan hebben wij in ieder geval de nummer 1, 2 en 3 hebben we al in beeld. En daar kunnen wij ook een prijsuitreiking voor organiseren.
0: Hartstikke mooi. Vanaf aanstaande maandag 22 juni zijn er heel veel zweefvliegtuigen te bewonderen die hier gaan starten vanaf de Grote Heide. Nou, dankjewel Jury. Erg interessant. En veel succes en ook plezier. Ook al doe je zelf dit jaar niet mee.
2: Dankjewel.
0: En dank voor de toelichting en een goed weekend.
2: Graag gedaan. Insgelijks.
0: Oké, dank Jury.

0: FM.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Headlines.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten

0: eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 gewond geraakt. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Het weer: zonnig en heet, het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
1: Het verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Marhees en Nederweert is het aansluiten over 5 kilometer. En dat kost je ongeveer 10 minuten extra. In de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Waspik en Waalwijk ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De beste muzikale vitamine boost. Dit is Vitamine Venlo.
4: Dit

0: Jennifer Lopez samen met David Guetta en Save Me Tonight. Goedemorgen, Thijs.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen. Ja. Ah,
2: dit was hier heerlijk fris toen ik hier binnenkwam. Hè? Het is alsof nou, je een soort koelcel in liep.
0: Ja. Ja, je had eigenlijk zoiets van, het is koud hier!
2: Ja, maar
0: ik was toch met de fiets gekomen en ik was zo
2: dapper.
0: Zo op temperatuur. Ik denk, moeten we even wat aan doen.
2: Ja.
0: En dan vind je airco. Maar jij deelt daar fijn mee met deze warmte?
1: Ja, ik bedoel, kijk, wij zitten hier inderdaad niet echt airco, maar wel een soort klimaatsysteem. Hè, dus wij merken er hier binnen eigenlijk niks van. En dan heb je straks, als je dan in de pauze even lekker een rondje gaat wandelen of zo, dan loop je naar buiten en dan loop je tegen zo'n muur van warmte. Dat is ook wel even lekker natuurlijk.
0: Ja. Maar je zei net inderdaad, het kan nooit eens een keer gewoon lekker een twee weken 25
1: graden. Dat is ook zo. Ik denk,
0: ja,
1: weet je, het is, ik heb het gevoel nu de laatste weken dat wel redelijk extreem is. Dat dan weer een beetje, ja, dat je toch denkt van ik heb weer een jasje nodig. En dan is het meteen weer 35. Hè. Dat, maar goed, dat komt dadelijk volgens mij volgende week of zo. De loop van volgende week echt wel goed.
0: Ja, vast. Maar ik denk wel, als het stelt dat het nu augustus zou zijn, dat je echt op hoogzomer zit, dat je dan tik je gewoon die 40 aan. Dat wordt wel, als dat...
1: Ja, al heb ik het idee wel dat de laatste jaren juni vaak hoge pieken heeft. Ik weet, je vroeg net, ga je naar Pinkpop? Nee, helaas. Maar vorig jaar wel. En toen was dat ook zo'n extreem heet weekend wat toen verwacht werd. Dus ja. Volgens mij is dat ook wel weer gebruikelijk. Dus, ach ja.
0: En de mens staat erom bekend dat hij aanpassingsvermogen heeft.
1: Zo is het toch.
0: Ja. Flexibel als wat. Wat gaat er vanavond in de disco gebeuren?
1: Het gaat eigenlijk van alles in de disco gebeuren. We hebben gaan inzoomen weer even op het gebied Laabroek. Dat is natuurlijk heel veel besproken de laatste jaren bij Hout Blerik. Een gebied waar mensen eigenlijk hun huis moeten verlaten, omdat er ruimte gemaakt wordt voor de Maas. Er gaat om een aantal bewoners die eigenlijk daar weg moeten, maar eigenlijk graag ook wel wat terug willen, een beetje in hetzelfde gebied. Heel moeilijk bleek het altijd tijd om die mensen op een goede manier te helpen, want overheden wijzen dan ook een beetje naar elkaar. Is het nou de gemeente of officieel de provincie misschien? Het waterschap heeft daar ook nog een rol. We zijn een paar stappen verder. In die zin dat er een aantal huizen nu gesloopt blijken te gaan worden. Er zijn ook een aantal bewoners vertrokken.
0: Er staan hekken omheen.
1: Ja, precies. Er staan ook hekken omheen. Terwijl er ook nog een aantal bewoners zijn die echt daar nog gewoon volop wonen. En ook echt nog steeds aan het wachten zijn tot ze hulp krijgen om dus een nieuwe plek in datzelfde gebied te krijgen. Dus die werkelijkheden bestaan op dit moment een beetje naast elkaar. We gaan het over hebben met Dave Verstappen. Dat is een van die bewoners die daar wel nog zit dus. En daar ook graag wil blijven. En met gemeenteraadslid Leon van den Beuken. Er is natuurlijk ook net een nieuw college hier in Venlo. We hebben gisteren even gesproken met de wethouder Remy Maassen van D66. Die gaat daar nu over. Ja, die zegt, ik wil die mensen eigenlijk ook wel graag helpen. Afgelopen jaar was dat Marij Polks, die gaf dat eigenlijk ook steeds aan, maar dat blijkt dan toch heel moeilijk op een of andere manier, omdat je natuurlijk ook met allerlei regelgeving te maken hebt. Je mag die mensen ook niet zomaar, denk ik, bevoordelen of zo. Dus dat is best moeilijk. Maar de hoop is natuurlijk wel dat er nu na al die jaren eindelijk een keer een oplossing gaat komen.
0: Ja, maar die mensen hebben inderdaad behoefte aan duidelijkheid. Zekerheid lijkt mij zo dramatisch. Ook dramatisch, maar ook traumatisch als het om je huis gaat en dat dreigt te worden gesloopt. En je moet weg terwijl je dat niet wil. Want dat huis waar die hekken omheen staat, dat is nog een redelijk jong huis. Dat is nog niet zo. Dat is net voor de watermolen.
1: Precies. Dat is zo. En dat is een beetje zo'n situatie wat bewoners van de Vier Paardjes natuurlijk ook heel lang hadden. Hè? Ja. Dat je weet dat je weg moet. En je weet ook dat het een project van lange adem is. Dus wanneer dat dan precies is, ook nog niet helemaal duidelijk. Ja, dan moet je er wel uitzien te komen. Dan heb je ook niet zomaar een nieuwe plek.
0: Een lotgenotenpraatgroep starten. Hoe daarmee om te gaan. Mentaal gezien ook en geestelijk. Ja.
1: En we gaan het hebben over afgelopen woensdag was de toegankelijkheidsschouw in de binnenstad. Hoe toegankelijk zijn winkels, horecazaken in de binnenstad? Onder andere voor mensen met een rolstoel, met een scootmobiel, die misschien ook een visuele beperking hebben. Dus dat hebben ze getest een beetje. Dat was nu specifiek in de Gasthuisstraat en een deel van de Steenstraat. Daar gaan we vanavond verder over praten. Hoe toegankelijk is die binnenstad? En wat kunnen winkeliers of horeca-eigenaren nou daadwerkelijk doen? Want je ziet op veel plekken gebeurt er wel wat, maar blijkt dat dan toch praktisch net weer niet helemaal handig te werken. Is natuurlijk ook best moeilijk. Het is natuurlijk een historische binnenstad met veel oude gebouwen. Die wil je ook in hun karakteristieke waarde laten. En tegelijk is het ook wel fijn als iedereen daar de gelegenheid heeft om naar binnen te gaan.
0: Ja, en vaak heb je zoiets dat inderdaad de franchise die erin zit niet de eigenaar van het pand is.
1: Ja, ook dat nog natuurlijk. Ja, dus heb je allemaal meerdere partijen te maken. Ja. Wie gaat er dan betalen, is dat natuurlijk altijd de vraag. Hè? Dus we doen dat met Bob Huges, voorzitter van de Zonnebloem. Die hebben een speciale week nu die een beetje in dit kader staat. Met Amra Hovens, die ervaringsdeskundige is op dit gebied. En met wethouder Jusanne van der Velden.
0: Kijk, wie is de voorzitter van dienst vanavond?
1: Arie Duker.

Fink. And Looking Too Closely. Terugkeer van het Gevelmozaïek dat jarenlang het vooraanzicht van het verpleeghuis Martinushof in Tegelen bepaalde, is weer een stap dichterbij gekomen. Atelier Constant en Van Zabben, oud-Nederlandse tegelwerken, hebben van de stichting Gevelmozaïek de opdracht gekregen om een replica van het kunstwerk aan te brengen op een muur van de nieuwbouw die op de plek van het voormalige verpleeghuis komt. Ja, het moet in 2027 klaar zijn. Werkzaamheden zullen ongeveer anderhalf jaar duren. Dus we willen heel erg fijn dus dat dan weer de oude mozaïeksteentjes in de goede volgorde op de gevel worden gebracht.

Hetje Sheeran en Vitamine Venlo en Celestial, 5 voor 11. Mocht je dit weekend naar Pinkpop gaan, heel veel plezier daar. Pas op dat je niet smelt. Wij zijn er volgende week weer. We sluiten de tent voor vandaag. Closing time, Semisonic.

0: is Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat 76 in Venlo.
3: Vallen dichte mussen van het dak? En baal ze ook zoe van die trucleverkosten? Met een energiezuinige airco van verkoelen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van verkoelen.nu ervaren. Verkoelen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
6: Het verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Leende en Weert Noord. Dat komt door een ongeluk. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug heb je ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
9: Alles voor de lekkerste barbecue.
10: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.
8: Hou alles in huis.
11: huis voor de lekkerste barbecue.
12: Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
13: Zin om af te koelen? Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier van jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.

fashion. Manhattan was

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: De hoge temperaturen van de komende dagen zijn goed nieuws voor zonaanbidders en mensen die een frisse duik kunnen nemen. Voor huisdieren brengt de warmte echter risico's met zich mee. Dieren kunnen bij warm weer sneller last krijgen van oververhitting en uitdroging. Weten ze ook bij onze beestenboel in Venlo. De medewerkers daar geven tips om je huisdieren koel en gezond te houden. Ga voor die reportage naar onze site of app.

0: A73 is in juli langere tijd dicht vanwege werkzaamheden. Vanaf de start van de zomervakantie kan het verkeer richting het zuiden 12 dagen lang geen gebruik maken van de snelweg. Vanaf vrijdagavond 10 juli om 9 uur gaat de snelweg bij knooppunt Tichlia dicht. Deze werkzaamheden duren tot en met woensdag 22 juli om 5 uur 's ochtends. De omleiding kost volgens Rijkswaterstaat maximaal 35 minuten extra reistijd. VVV oefent in de voorbereiding op het nieuwe seizoen vooral tegen Duitse tegenstanders. Tegenstander in de Herman en Wiel Theeuwen Memorial op 25 juli is Fortuna Köln. VVV speelt verder onder meer tegen Borussia Mönchengladbach onder 23 en Victoria Köln. Volgens Voetbal International is Alex Schalk de nieuwe spits van de Venlonaren. En in de nieuwe plaats Delict Venlo trekken Jacques-Paul Joosten en Sef Derks naar de Schaapsdijkweg voor een tragisch oorlogsverhaal. Op de plek halverwege de weg, aan de rand van het bos bij de gebouwen van scouting Miguel Pro, kwam Jacob Barend om het leven. Hij was een Joodse schoenmaker uit Amsterdam. Samen met Marcel Hogenhuis staan Jacques-Paul en Sef stil bij de geschiedenis van deze plek en het lot van Jacob Barend.
1: Het weer.
0: Droog en zonnig, de temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 34 graden.
1: Het verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Leenderheide en Leden doe je er 10 minuten langer over. A58 Tilburg-Breda bij Ulvenhout 5 minuten extra. En de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
2: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
3: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen-Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser? Kan echt niet.
4: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A2 maar dan richting Maastricht tussen Knoppert Leendeheide en Leende 10 minuten extra. En een kwartier extra ben je onderweg op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom. Tussen Etteleur en Sint-Willebord staat 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de N289 Goes-Putten. Die is tussen Rinnand en Tolen in beide richtingen dicht door een brand langs de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete woninginrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
1: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Wetterhal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
8: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pols.nl.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. 232 mensen zijn overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog lang niet onder controle. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig directeur tegen de coronacommissie. Er was geen overleg met de inspectie over besluiten met enorme consequenties. In Frankrijk is onbekende muziek van Mozart ontdekt. Het stond in een notitieboekje in het magazijn van de Nationale Bibliotheek in Parijs. Het zijn stukken voor harp en fluit van in totaal 20 minuten. Het weer, zonnig en tropisch warm. Later vandaag ook stevige onweersbuien.
0: Het verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 richting Maastricht tussen knooppunt De Hocht en Maarhezen. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht 5 minuten vertraging. Er is daar lading verloren. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Baterdorp heb je 5 minuten vertraging. En de A59 Zierikzee-Den Bosch ook 5 minuten extra voor het knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.
0: De klas

0: is Omroep Venlo.
1: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair, en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
2: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
3: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu 90 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je nu de meeste vertraging. Eerst tussen Leendeheide en Leende 10 minuten extra. Verderop tussen Weert-Noord en Kelpen-Oler doe je er ook 10 minuten langer over. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Knooppunt Baterdorp is de vertraging 10 minuten. En dat geldt ook voor de A73 naar Nijmegen tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
9: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo mag. Ook voor een helm. Wissen bij ons op het juiste adres. Veluwe in Tegelen.
10: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen, Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser kan echt niet.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: De hoge temperaturen van de komende dagen zijn goed nieuws voor zonaanbidders en mensen die een frisse duik kunnen nemen. Voor huisdieren brengt de warmte echter risico's met zich mee. Dieren kunnen bij warm weer sneller last krijgen van oververhitting en uitdroging. Weten ze ook bij onze beestenboel in Venlo. De medewerkers daar geven tips om je huisdieren koel en gezond te houden. Ga voor die reportage naar onze site of app. De A73 is in juli langere tijd dicht vanwege werkzaamheden. Vanaf de start van de zomervakantie kan het verkeer richting het zuiden 12 dagen lang geen gebruik maken van de snelweg. Vanaf vrijdagavond 10 juli om 9 uur gaat de snelweg bij knooppunt Tichlia dicht. Deze werkzaamheden duren tot en met woensdag 22 juli om 5 uur 's ochtends. De omleiding kost volgens Rijkswaterstaat maximaal 35 minuten extra reistijd. VVV oefent in de voorbereiding op het nieuwe seizoen vooral tegen Duitse tegenstanders. Tegenstander in de Herman en Wiel Theeuwen Memorial op 25 juli is Fortuna Köln. VVV speelt verder onder meer tegen Borussia Mönchengladbach onder 23 en Victoria Köln. Volgens Voetbal International is Alex Schalk de nieuwe spits van de Venlonaren. En in de nieuwe plaats Delict Venlo trekken Jacques-Paul Joost en Sef Derricks naar de Schaapsdijk weg voor een tragisch oorlogsverhaal. Op de plek halverwege de weg, aan de rand van het bos bij de gebouwen van scouting Miguel Pro, kwam Jacob Barend om het leven. Hij was een Joodse schoenmaker uit Amsterdam. Samen met Marcel Hogenhuis staan Jacques-Paul en Sef stil bij de geschiedenis van deze plek en het lot van Jacob Barend.
0: Het weer.
2: Droog en zonnig, de temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 34 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat 130 kilometer file. De meeste files leveren maar een minuut of 5 vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Die daar 25 minuten langer over. En diezelfde A2 maar dan verderop van Eindhoven naar Maastricht tussen Leenderheide en Maarhezen een kwartier extra. De A4 Rotterdam-Antwerpen tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom-Zuid is de vertraging 10 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Ewijk en Kuik een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Heb jij problemen bij lopen of bewegen? Kom dan naar Podotherapie Zonderkamp en Wijnands. Wij luisteren naar je klachten, vormen een totaalbeeld van je voet, knie en rug en vinden samen met jou een passende oplossing voor jouw specifieke probleem. Van kinderen tot topsporters. Wij zijn er voor iedereen van jong tot oud. Gezond bewegen gaat beter met minder klachten. Het team van Podotherapie Zonderkamp en Wijnands staat voor je klaar in Venlo, Tegelen en Panningen. Meer info op podovenlo.nl.
2: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
3: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze twee weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan, voorlopig nog zonnig en drukkend warm, met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat er al 110 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Leendeheide en Budel een kwartier extra. De A4 Rotterdam-Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoon-Zuid. 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A27 naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mag. Ook voor een helm. Wissen bij ons op het juiste adres. Veluwe. en tegelen.
9: Vallen dichte mussen van het dak? En baal ze ook zoe van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
10: Zin om af te koelen? Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier van jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
0: Omroep Venlo 96.9 FM.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Radio. Internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: De hoge temperaturen van de komende dagen zijn goed nieuws voor zonaanbidders en mensen die een frisse duik kunnen nemen. Voor huisdieren brengt de warmte echter risico's met zich mee. Dieren kunnen bij warm weer sneller last krijgen van oververhitting en uitdroging. Weten ze ook bij Onze Beestenboel in Venlo. De medewerkers daar geven tips om je huisdieren koel en gezond te houden. Ga voor die reportage naar onze site of app. De A73 is in juli langere tijd dicht vanwege werkzaamheden. Vanaf de start van de zomervakantie kan het verkeer richting het zuiden 12 dagen lang geen gebruik maken van de snelweg. Vanaf vrijdagavond 10 juli om 9 uur gaat de snelweg bij knooppunt Tichlia dicht. Deze werkzaamheden duren tot en met woensdag 22 juli om 5 uur 's ochtends. De omleiding kost volgens Rijkswaterstaat maximaal 35 minuten extra reistijd. VVV oefent in de voorbereiding op het nieuwe seizoen vooral tegen Duitse tegenstanders. Tegenstander in de Herman en Wiel Teeuwen Memorial op 25 juli is Fortuna Köln. VVV speelt verder onder meer tegen Borussia Mönchengladbach onder 23 en Victoria Köln. Volgens Voetbal International is Alex Schalk de nieuwe spits van de Venlonaren. En in de nieuwe plaats Delict Venlo trekken Jacques-Paul Joost en Sef Derks naar de Schaapsdijkweg voor een tragisch oorlogsverhaal. Op de plek halverwege de weg, aan de rand van het bos bij de gebouwen van scouting Miguel Pro, kwam Jacob Barend om het leven. Hij was een Joodse schoenmaker uit Amsterdam. Samen met Marcel Hogenhuis staan Jacques-Paul en Sef stil bij de geschiedenis van deze plek en het lot van Jacob Barend.
0: Het weer.
2: Droog en zonnig. De temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 34 graden.
0: Het verkeer.
3: Dennis Mooij van de ANWB.
4: Zoals gebruikelijk op vrijdag is het ook in het zuiden van het land al vroeg druk op de weg. De A2 valt op, Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel bijna 13 kilometer file met een half uur vertraging. A27 Utrecht-Breda, voor Werkendam ook een kwartier op onthoud. En verder staan er vooral wat korte files met zo'n 5 minuten vertraging.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo. De

0: Omroep Venlo.
1: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete woninginrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
2: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
1: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jessel-Gus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is erg druk in het zuiden van het land, met bijna 200 kilometer file inmiddels. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel een 30 minuten extra reistijd. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel ook 30 minuten oponthoud. En treedt daar langzaam op 12 kilometer. De A27 Utrecht richting het zuiden. Voor Werkendam 20 minuten vertraging. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A50 van Eindhoven naar Os. Voor Eerde is dat het geval. Eerst de linkerrijstrook dicht, er staat 6 kilometer file met 30 minuten vertraging. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen voor Venray Noord 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo. Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen-Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser? Kan echt niet.
6: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mag. Ook voor een helm is ze bij ons op het juiste adres. Velo Mag in Tegelen.
7: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: De hoge temperaturen van de komende dagen zijn goed nieuws voor zonaanbidders en mensen die een frisse duik kunnen nemen. Voor huisdieren brengt de warmte echter risico's met zich mee. Dieren kunnen bij warm weer sneller last krijgen van oververhitting en uitdroging. Weten ze ook bij Onze Beestenboel in Venlo. De medewerkers daar geven tips om je huisdieren koel en gezond te houden. Ga voor die reportage naar onze site of app. De A73 is in juli langere tijd dicht vanwege werkzaamheden. Vanaf de start van de zomervakantie kan het verkeer richting het zuiden 12 dagen lang geen gebruik maken van de snelweg. Vanaf vrijdagavond 10 juli om 9 uur gaat de snelweg bij knooppunt Tichlia dicht. Deze werkzaamheden duren tot en met woensdag 22 juli om 5 uur 's ochtends. De omleiding kost volgens Rijkswaterstaat maximaal 35 minuten extra reistijd. VVV oefent in de voorbereiding op het nieuwe seizoen vooral tegen Duitse tegenstanders. Tegenstander in de Herman en Wiel Teeuwen Memorial op 25 juli is Fortuna Köln. VVV speelt verder onder meer tegen Borussia Mönchengladbach onder 23 en Victoria Köln. Volgens Voetbal International is Alex Schalk de nieuwe spits van de Venlonaren. En in de nieuwe plaats Delict Venlo trekken Jacques-Paul Joosten en Sef Derks naar de Schaapsdijkweg voor een tragisch oorlogsverhaal. Op de plek halverwege de weg, aan de rand van het bos bij de gebouwen van scouting Miguel Pro, kwam Jacob Barend om het leven. Hij was een Joodse schoenmaker uit Amsterdam. Samen met Marcel Hogenhuis staan Jacques-Paul en Sef stil bij de geschiedenis van deze plek en het lot van Jacob Barend.
0: Het weer.
2: Droog en zonnig, de temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 34 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al erg druk in het zuiden van het land, met bijna 230 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud zien we onder andere op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Vanuit Utrecht naar Den Bosch, voor Zaltbommel staat bijvoorbeeld een half uur, of heb je een half uur oponthoud. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum, ook daar bijna een half uur vertraging. Verder valt op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Roosteren een kwartier extra reistijd. En de A50 tenslotte Eindhoven richting Os. Bij Eerde is een ongeluk gebeurd, hier is de linkerreis ook dicht. Staat aan 9 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: lied heel voor dich.
1: Omroep Venlo.
2: Huzaren die houden de wacht, zijn trots op hun stadhoes. Aan de andere kant stonden piotten strak, de kazerne, dat is er

succes vereerde Rijnmoen. Cultuur en muziek kriegen de geest. Het song zorgt voor een beetje rock'n'roll en een Venlo

0: Venlo.
1: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gellen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gellen in Stralen.
2: Alles voor de lekkerste barbecue.
3: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
1: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
4: Televisie, radio, internet.
5: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld. Waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is het druk op de weg. Er staan bijna 20 files, 19 om precies te zijn, met in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwebrug en Knoop het Gouwe, 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 7 kilometer met ook een kwartier extra reistijd. En het is ook aansluiten op de A44 van Amsterdam naar Den Haag, voor Wassenaar Centrum 2 kilometer met een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Omroep Venlo.
8: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.
9: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
10: Wij hebben verstand van onze producten.
0: Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
10: Omroep Venlo, 96.

0: B. 25 files in het zuiden van het land met in totaal 150 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel een kwartier extra reistijd. De A2 van Den Bosch naar Utrecht. Voor Zaltbommel 20 minuten vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel, aan de andere kant is dat dus, 12 kilometer met ook een half uur oponthoud. De A16 valt op, Belgische grens richting Breda. Voor knooppunt Galder is een aanrijding gebeurd. De rechterrijstok is dicht, vertraging 25 minuten. En het is ook gebruikelijk ook druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam bij de brug bij Gorinchem, bijna drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo. De klas.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete woninginrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
2: Vallen echte mussen van het dak? En baal ze ook zoeën van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
1: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de spits ligt ook in het zuiden van het land, inmiddels alweer achter ons, maar nog altijd zo'n 120 kilometer file in totaal. En op een aantal plekken ook nog files met veel vertraging, zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud. Een half uur vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel, en er staat daar 14 kilometer file. De A16 Belgische grens richting Breda, daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Galder. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd ruim een half uur. En tenslotte de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam, 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mar. Ook voor een helm is ze bij ons op het juiste adres. Velo Mar in Tegelen.
7: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair, en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
8: Heb jij problemen bij lopen of bewegen? Kom dan naar Podotherapie Zonderkamp en Wijnands. Wij luisteren naar je klachten, vormen een totaalbeeld van je voet, knie en rug en vinden samen met jou een passende oplossing voor jouw specifieke probleem. Van kinderen tot topsporters, wij zijn er voor iedereen van jong tot oud. Gezond bewegen gaat beter met minder klachten. Het team van Podotherapie Zonderkamp en Wijnands staat voor je klaar in Venlo, Tegelen en Panningen. Meer info op podovenlo.nl.

0: Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De scholier van 15, die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad, wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en blijft voorlopig vastzitten. Eemshaven in Groningen is toch weer in beeld als locatie voor twee nieuwe kerncentrales. De andere overgebleven plek is Terneuzen in Zeeland. Het kabinet neemt er in de komende maanden een besluit over. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand aan het IJmeer. Het verbod werd ingesteld toen meerdere honden doodgingen nadat ze daar hadden gezwommen. Het weer, zonnig en heet. Vanavond trekken er vanuit het zuiden...

0: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons, ook in het zuiden van het land. De meeste files worden voorzichtig gaan, ook wat korter. Wat nog opvalt is de A2 om te beginnen. Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 20 minuten extra reistijd. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Kerkdriel ook nog eens 20 minuten oponthoud. En tenslotte geldt dat hetzelfde voor de A27 van Utrecht naar Breda voor Werkendam. 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de N256 Goes-Zierikzee, die is in beide richtingen dicht bij Kortgene voor een politieonderzoek. Verkeer wordt om de plaats van het ongeval geleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De klassieke

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files van de avondspits lossen ook nu snel op in het zuiden van het land. Wat nog opvalt is de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel 8 kilometer met een kwartier op onthoud. En de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam, daar 7 kilometer file met ook daar 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
8: Alles voor de lekkerste barbecue.
9: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mar. Ook voor een helm wissen bij ons op het juiste adres. Velo Mar in Tegelen.
7: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
0: 96.9 FM.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Eemshaven in Groningen is toch weer in beeld als locatie voor twee nieuwe kerncentrales. De andere overgebleven plek is Terneuzen in Zeeland. Het kabinet neemt er in de komende maanden een besluit over. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Het maken en hebben van zo'n ruimte is strafbaar. Bij het Almeerder strand mag weer worden gezwommen. Volgens de omgevingsdienst is er niets mis met het water. Er kwam begin deze maand een zwemverbod nadat een aantal honden na het zwemmen was doodgegaan. Het weer. Vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB.

0: en de N256 Goes richting Zierikzee. Zierikzee Zuid is een politieonderzoek aan de gang. In beide richtingen is de weg dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De klassiekers van toen.

0: Omroep Venlo.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
2: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
1: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen files meer in het zuiden van het land, maar wel twee wegafsluitingen. De A2 Maastricht-Eindhoven. Bij afrit Valkenswaard is de afrit dicht door een hevige brand. En datzelfde geldt in de andere richting van Eindhoven naar Maastricht. En tot slot valt ook nog op de N256 Goes-Zierikzee. Daar is bij Zierikzee-Zuid een politieonderzoek aan de gang. De weg is dus dicht in beide richtingen. Verkeer wordt om de plaats van het ongeval geleid. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt-het-vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
2: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
1: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

beurt weer gehad. Een storm tegen de roede, heuvels zien kapot en mensen ingepakt. Zenuwen heel liggen, nee te doen bij jij. Twijfels, de kleiners gemoed. Nee, dat veel veranderd, maar neem ik de coureur vanaf morgen, dan gaat het niet goed.

Weten wat ik baby heb, vergeten wat er waar ook net heb ik het gehad. Met aangeschoten waakzaamheid brandt tot toch een leeg vertrouwen

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
3: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
2: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Nieuws. Internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
3: Io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingang van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

Boekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Juri Stubenitski met het NOS Journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS Journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden vielen zwaar gewonden toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.